Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel eens 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je

luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar het programma over soul en jazz, groove and grease. Het is samengesteld door François van der Linden. En in deze aflevering beginnen we met These Are Soulful Days. Het is een portret van organist Don Patterson. En we bijten het spit dan ook maar meteen af met een werk van hem, Sister Ruth.

U hoorde Don Patterson met Sister Ruth, verschenen op Hip Cake Walk in 1964. Op tenorsaxofoon Booker Irvin, op drums Billy James. Don Patterson is geboren in 1936 in Columbus, Ohio. Hij begon als pianist, maar hij is een van de meest geliefde jazzorganisten op dit moment. Patterson was aanvankelijk sterk beïnvloed door Errol Gardner. Hij zei erover, ik kopieerde zijn solo's, noot voor noot, en het was voordat ik moderne pianisten als Horace Silver, Bud Powell, Ritchie Powell, Bill Evans en Red Garland in de smiezen kreeg. Een van Patterson's talenten is, dan ook als organist, zijn pianistische benadering. Het zien van de grote pionier Jimmy Smith was voor Don Patterson, zoals voor velen trouwens, een openbaring. Andere invloeden zijn van Wild Bill Davies en Johnny Smith. Patterson speelde vanaf begin jaren 60 met onder andere Gene Ammons, Eddie Lockjaw Davis, Wes Montgomery, Kenny Burrell en Sonny Stitt. En Stitt was een belangrijke mentor voor Patterson. Met Stitt zou hij ook veel opnames maken en je hoort er in de komende aflevering enkele voorbeelden van. Het overgrote deel van Patterson's muziek werd opgenomen voor het label Prestige. In het komende blok gaan we verder met About Time, dat is een variatie van Patterson, op het modale thema So What van Miles Davis. En ook dit is een samenwerking met de krachtige tenorsaxofonist Booker Irvin en drummer Billy James. Met Billy James uit Pittsburgh vormde Patterson in 1959 een team. En ze speelden samen live en op de platen van Patterson en Sonny Stitt tot en met 1969. Daarna Love Me With All Your Heart uit 1964 met op tenorsaxofoon Booker Irvin, op altsaxofoon Sonny Stitt. Vervolgens Diana, een compositie van Art Pepper, opgenomen in 1966. Op tenorsaxofoon hoort u dan Sonny Stitt en daarna hoort u de ballad Love Letters, ook uit 1966. Met op gitaar Vinnie Carao. Patterson was een bijzonder smaakvolle en dynamische vertolker van ballads. En als laatste in het blok de traditional John Brown's Body. Die staat op de plaat Going Down Home van het label Cadet. Het is in 1963 opgenomen en de eerste opname is dat van Don Patterson als leider. De plaat werd pas in 1966 uitgegeven, dat wel. Op gitaar Paul Whedon en op drums Billy James.

0: Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel eens 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen, dan kan je die mailen naar...
1: Stel door Louis Tafecchio.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar het programma over soul, jazz, groove en grease. Een programma dat is samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering wordt de tweede aflevering over These Are Soulful Days. Een portret van organist Don Patterson. En we beginnen met Freddie Tooks Jr.

U hoorde Don Patterson met Freddie Tookes Jr., verschenen op Four Dimensions in 67. En op tenorsaxofoon hoorde je Houston Person, op gitaar Pat Martino en drums Billy James. Don Patterson is geboren in Columbus in Ohio in 1936 en hij is overleden in Philadelphia in 1988. Hij is een van de organisten die het spel op de Hammond B3 naar een hoger plan tilde. Hij is van invloed geweest op hedendaagse organisten, zoals er zijn Mike LeDon, Brian Charette en Bobby Pierce. Het gerenommeerde blad Downbeat Magazine, nooit zo scheutig met complimenten aan bespelers van het orgel, beschreef de stijl van Patterson 1968 als volgt. Patterson speelt complexe lijnen en swingt met elegantie en kracht. Hij is een attente, niet opdringerige begeleider. Hier hebben we een organist die een echte muzikant is. We gaan verder met saxofonist Eric Kloss. Don Patterson en drummer Billy James begeleidden de toenmalige protégé van Sonny Stitt op You'd Be So Nice to Come Home To en All Blues van Miles Davis. De songs komen van de platen Introducing Eric Kloss en Love and All That Jazz. Uit de tijden van de opname in 1965 en 66 was de blinde saxofonist slechts 16, 17 jaar. Don Patterson en Billy James, soms aangevuld met de gitaristen Paul Whedon en Pat Martino, waren langdurig een geliefde begeleidingsband van Sonny Stitt. De organist en drummer begeleidde de befaamde bob-saxofonist regelmatig tussen 1963 en 1969. Patterson speelde tussen 1963 en 1971 op maar liefst 12 platen van Sonny Stitt. U hoort hier Deuces Wild uit 1965 van de gelijknamige LP van Stitt op Atlantic en daarna Soul People van de gelijknamige LP op Prestige en die is ook uit 1965.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wibout Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de derde en laatste aflevering van These Are Soulful Days, een portret van organist Don Patterson. We beginnen met Little Shannon.

Dat was Don Patterson met Little Shannon, verschenen op Opus The Dawn in 1968. Op trompet Blue Mitchell en tenorsaxofoon Junior Cook, de voormalige vermaarde frontlinie van Horace Silver, die hier weer eventjes herinnerd werd. Op gitaar Pat Martino, drums Billy James. 1968 was alweer het vijfde jaar dat organist Don Patterson gelieerd was aan het label Prestige. De in Columbus, Ohio in 1936 geboren organist speelde regelmatig in Philadelphia. Patterson zal er zich thuis hebben gevoeld, want orgeljazz is er altijd erg populair geweest. De stad aan de oostkust bracht een keur aan organisten voort, waaronder Jimmy Smith, Jimmy McGriff, Trudy Pitts en Joey DeFrancesco. Gaan we verder met Patterson's versies van St. Thomas van Sonny Rollins en Tune Up van Eddie Cleanhead Vincent. Op tenorsax Sonny Stitt, gitaar Grant Green en op drums de muzikale boezemvriend van Patterson, Billy James. Als laatste in het blok Oh Happy Days van de Edwin Hawkins Singers. Patterson was niet bepaald een hitartiest, maar stapte tijdens zijn loopbaan wel enkele keren over van hardbop naar soul jazz. Al eerder coverde hij Satisfaction van de Rolling Stones. Ook maakte hij het onvermijdelijke kerstalbum. In 1969 nam hij Oh Happy Days op met Virgil Johnson op trompet, Houston Person tenorsax, Pat Martino gitaar, Frankie Jones drums.

0: Dat was Don Patterson met Jesse Jackson, Laurie, Skylark en These Are Soulful Days. Tot slot van Groove and Grease bij de Concertzender, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.
1: Winkel.
2: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

The Past is History. Je hoorde Jungle by Night van een nieuwe album Hidden. En wat een fantastisch album is dat. En tevens ook de opener van een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. We openen dus met Jungle by Night. En wie dat nog niet kent, dat is een sensatie. Afgelopen jaar enorm veel gespeeld van Lowlands tot en met North Sea Jazz. Je kan ze bijna niet ontlopen als je in het festivalseizoen een beetje bijgehouden. Het is een Amsterdamse afrobeatband van jonge gasten van 17 tot 24 jaar. Hebben een nieuwe plaat gemaakt die niet alleen afrobeat is, maar eigenlijk de afrobeat ook weer uitgediept hebben en vermengd hebben met funkstijlen Oost-Afrika, West-Afrika en daar allemaal te gekke tracks mee gemaakt. En zelfs, zoals je op de achtergrond hoort, Indonesische geluiden aan toegevoegd. Je hoorde dus The Past is History. We gaan twee tracks draaien in het komende uur dat nog meer wereldmuziek bevat. En de titels van die tracks zijn Dawn en Ethiopino.

Dat waren Calvin Keyes met Aunt Lovie, Roland Haynes met Second Wave en Cleveland Eaton met Chitown Theme. In het laatste blok pianist en organist Doc Karn, zoals eerder vermeld, de meest succesvolle artiest van Black Jazz Records. Infant Eyes uit 1971 en Adam's Apple uit 1974 verkochten namelijk geweldig. U hoort van Infant Eyes eerst Little Bee's Poem en daarna zang van Gene Karn. Daarna Doc Karn's uitvoering van Passion Dance van Mac Cortiner. Doc Karn maakte een comeback op het label met New Incentive, Firm Root, en dat was in 2001. Die plaat was een eenmalige revival van Black Jazz Records. En sindsdien hebben Karn en andere collega's als Kevin Keyes, Henry Franklin en Rudolph Johnson ook opgetreden als de Black Jazz All-Stars. Gene Russell overleed in 1981.

Als laatste in deze aflevering over Black Jazz Records hoorde u Doug Carn met Little Bee's Poem en Passion Dance. Tot zover deze Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Teurig, techniek Dirk Winkel.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Je luistert naar een nieuwe uitzending van Jazz Not Jazz, het programma van de Concertzender dat je op de hoogte houdt van jazz met electro, singer-songwriter, funk, ambient, kortom, Jazz Not Jazz. In samenwerking met het tijdschrift Jazzism hebben we weer gezocht in de uithoeken van internet naar spannende en inspirerende muziek. En tegenwoordig publiceren we deze ook op Spotify. Zodat je dit programma ook kan terugluisteren, maar ook als startpunt kunt gebruiken om nieuwe muziek te zoeken. En wat moet je daarvoor doen? Ga naar onze Facebook Jazz Not Jazz Radio spatie Concertzender. Of toets Jazz Not Jazz Radio spatie Concertzender in op Spotify en ga direct naar onze speellijsten. Deze week hebben we aandacht voor het nieuwe fantastische cd van Benjamin Herman. En veel van het interessante label Ghostly International. Onder andere Christopher Willits heeft een hele mooie cd gemaakt met Sakamoto. Goldmoon, Jakacek, Dive. En naast de Nederlandse release van Benjamin hebben we ook nog een Nederlander die een mooie EP heeft uitgebracht, namelijk James Zoo. We trappen af met Benjamin Herman.

De openingstrack van dit uur was van de cd van Benjamin Herman Deal. De track Give Me a Figure. Strijkers gearrangeerd, heel mooi gedaan door Willem Vrieder. Dat is zijn vaste componist, arrangeur en pianist van onder andere de New Cool Collective. En je hoort er nog meer op drums Joost Kroon, Manuel Hugas, Carlo de Wijs op Hammond, Jesse van Ruller op gitaar. We gaan nog een track draaien van die cd en die heet A Man With A Plan.

De rest van het uur gaan we besteden aan bijna alles van het label Ghostly International. De moeite waard om dat eens op te zoeken, want die brengen ontzettend veel mooie, obscure muziek uit. Ook van grote helden die niet zo makkelijk die muziek kwijt kunnen op een ander label. En zo'n grote held is onder andere Sakamoto. Dat is een pianist, componist die je ongetwijfeld hebt gehoord, weliswaar bewust of niet bewust, van films zoals Merry Christmas, Mr. Lawrence of The Last Emperor. Hij was ook de oprichter van Yellow Magic Orchestra, zat in de jaren 80 in de band Japan. En hij heeft een hele mooie track gemaakt die we nu gaan draaien van een hele mooie film, te weten Babel. Track die we gaan draaien, piano en strijkkwartet, die heet Bibo no Azore.

0: Ja, dat was Ray Bryant met Hot Turkey, Lil Darling, Stick With It en Nickel Whistle. En dit was ook Groove & Grease voor dit keer, een programma over classic soul jazz, samengesteld door Frank.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Je luistert wederom naar een nieuwe uitzending van Jazz Not Jazz. Het programma op de Concertzender dat je op de hoogte houdt van jazz met electro, singer-songwriter, funk, ambient, kortom Jazz Not Jazz. In samenwerking met tijdschrift Jazzism hebben we weer gezocht in de uithoeken van internet naar spannende en inspirerende muziek. En tegenwoordig publiceren we deze ook op Spotify. Wist je dat, Ruben?
3: Ja, dat wist ik al.
2: Dat is dan ook net nieuw en dat is heel leuk, want dan kan je namelijk de lijsten die wij vandaag uitzenden, maar ook andere inspiratielijsten, dat noemen wij de Jazz Not Jazz Moods. Daar kan je op abonneren en dan blijf je altijd een beetje op de hoogte van nieuwe muziek. Of je zet gewoon een bepaalde Jazz Not Jazz Mood aan, de Jazz Not Jazz Electro of de Jazz Not Jazz Chill Down of nou weet ik wat voor moods we elke keer weer voorzien. Wat moet je daarvoor doen? Dan toets je in Jazz Not Jazz spatie Concertzender op Facebook of Jazz Not Jazz spatie Concertzender in je Spotify account. Tot zover het begin met de administratiemodus, want we hebben een hele leuke stapel cd's meegenomen met nieuwe muziek. Ruud, wat heb je bij?
3: Zeker, het is de afgelopen maanden weer te gekke nieuwe muziek uitgekomen. Waaronder ook een nieuwe EP van een van mijn favoriete producers, Sid Rim. Hij komt uit Oostenrijk. Hij is in de scene van Diclonius, Dorian Concept. Maar ik vind deze de interessantste. Misschien ook wel omdat het de drummer is van de drie. Dus ik voel me er zeer nauw tot verwant, of hoe je dat ook zegt.
2: Maar dat is niet dat Fusion project dat ze hebben.
3: Dat hebben ze ook. Ze hebben ook dat beentje. Maar nu heeft hij eindelijk zijn eerste echte solo release uit.
2: Oh ja. Want hoe heet dat beentje ook weer wat ze hebben?
3: GSBL.
2: Oh ja.
3: Dus daar hebben we al heel wat van gedraaid.
2: Oh ja.
3: Ik wil graag drie tracks van deze EP draaien. Ik zeg wel na afloop welke drie tracks het waren. Sid Rim,

0: Wat een te gekke track, hè?
1: Ja, Sid Rim. Van zijn album Sid Rim. Zo heet het. Heel simpel. Hij noemt het een micro-album. Er staan een stuk of 7 tracks op. Dus het is niet een heel lang album. Maar het is zeker het checken waard. De tracks die jullie hoorden was Amuse Taguieli, Danger Ranger en de laatste Snare Drum Therapy. En zijn echte naam is gewoon Clemens Bacher uit Oostenrijk. Maar voor mij een van de hipste producers heden ten dagen.
0: Ik ben altijd aan het snuffelen op blogs en of op websites. En een van die websites die ik af en toe tegenkom of altijd check eigenlijk, is die van okplayer.com. Dat is oorspronkelijk opgezet door Amir Thompson, Questlove en zijn Soul Queries. Maar inmiddels is het een hele grote community waar heel veel mensen op dingen kunnen posten en ook kunnen reviews schrijven van nieuwe cd's. Een nieuwe cd die daarop werd gereviewd, heel goed ook overigens, is van Funk Community. En het slechtste aan de plaat vonden ze de titel van de band. Het is een Nieuw-Zeelandse band die in de funk en soulhoek zit. Dus even heel iets anders dan dat jij net draaide. Maar daarom niet minder leuk. We gaan 2 tracks draaien van Funk Community.

Dat was Henk Marr met Jim Dog en Just a Closer Walk with Thee. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul en jazz, samengesteld door François van der Linden.

U luistert naar de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove and Grease. Het wordt samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering de nieuwe Killer B3 special, een aflevering over een klassieke orgel-jazzplaat. En de keuze is gevallen op Charles Eland en Black Talk. En we beginnen met het titelnummer, uiteraard is ook getiteld Black Talk.

En het was Black Talk van Charles Eerland. Black Talk is in december 1969 opgenomen in de studio van de befaamde opnametechnicus Rudy van Gelder en verschenen op Prestige in 1970. En het is een van de meest geslaagde Hammond-funk-platen. Charles Eerland beperkte zich niet tot blues-clichés en wist het energieniveau knap hoog te houden. Zijn stevige voeterspel op het baspedaal is legendarisch. Eerland was bovendien gewaagd aan de drummer van dienst, Idris Mohammed. En de uit New Orleans afkomstige drummer speelde funkritmes net iets anders dan gebruikelijk. Zijn spel op de basdrum, roffels en accenten putte uit de second beat van de Mardi Gras en ritmes van de Indianen. En ook zijn groove is constant en intens. En voorafgaand speelde Eerland en Mohammed in 1968 al samen op twee platen van alt-saxofonist en talentscout Lou Donaldson. Ze waren dus al bekend met elkaars spel en daarna zouden de twee overigens ook nog samen spelen op twee platen van tenorsaxofonist Rusty Bryant. En dit alles, dit voorbereidend werk zou je kunnen zeggen, dat tilde natuurlijk Black Talk uit boven het gemiddelde. Solisten als tenorsaxofonist Houston Person en de ondergewaardeerde trompetist Virgil Jones, die maakte het plaatje compleet. De bijnaam van Charles Eerland was de Mighty Burner. En dat is ook de titel van het tweede nummer van de plaat. En de A-kant van de plaat die wordt afgesloten met Here Comes Charlie. Kant B is in beslag genomen door twee covers van pop- en R&B-nummers. Eerst Aquarius. Aquarius was geschreven voor de musical Hair in 1967. En in 1969 was het nummer een hit voor de R&B-groep The Fifth Dimension. En opvallend zijn de polyritmische details van drummer Mohammed tijdens de melodielijn, duidelijk geïnspireerd door Elvin Jones. Black Talk werd afgesloten door Eerland's cover van de hit More Today Than Yesterday van de Spiral Staircase.

En dat was Charles Eland met The Mighty Burner, Here Comes Charlie, Aquarius en More Today Than Yesterday. En op Black Talk hoorde je Charles Eland op orgel, Virgil Jones trompet, Houston Person op tenorsaxofoon, Melvin Sparks gitaar, Idris Mohammed op drums en Buddy Caldwell op congas. En ook met de opvolger van de LP Black Talk, en dat was Black Drops, verschenen in 1970, refereerde Eland aan zijn zwarte roots. Eland liet aan de ene kant van zijn titels expliciet merken dat hij 100% achter het motto van zijn beroemde collega James Brown stond, namelijk Say it loud, I'm black and I'm proud. En de stevig groovende muziek benadrukt aan de andere kant impliciet het belang en de kracht van de van oorsprong zwarte ritmes in de jazz. En we draaien van de plaat Black Drops het nummer Buck Green. Je hoort weer Virgil Jones op trompet, Jimmy Heath op tenorsaxofoon, Clayton Pruden op trombone, Maynard Parker gitaar en Jimmy Turner drums. En tenslotte, geheel in de lijn van het thema, Message from a Black Man van de liveplaat Living Black uit 1970. Message from a Black Man is geschreven door het bekende songwritersduo Barrett Strong en Norman Whitfield. En in 1969 uitgevoerd door The Temptations. Je hoort Gary Chandler op trompet, Grover Washington Jr. op tenorsaxofoon, Maynard Parker op gitaar, Jesse Kilpatrick op drums en Buddy Caldwell congas.

0: En dat was ter afsluiting van deze aflevering van Groove and Grease. Charles Eland met Buck Green en Message from a Black Man. Deze Groove and Grease werd samengesteld door Frans.nl.
1: Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Henning Bolten.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij een nieuwe uitzending Jazz Not Jazz, het programma van de Concertzender dat je op de hoogte houdt van jazz met electro, singer-songwriter, funk, ambient, kortom Jazz Not Jazz. In samenwerking met het tijdschrift Jazzism deze week weer een mixtape, dat wil zeggen een non-stop uur Jazz Not Jazz. En die kan je ook tegenwoordig beluisteren op Spotify. Dan ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz spatie Concertzender of je kan het vinden via onze Facebook-site. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Piba Durkens.

0: Dit was Les McCann met Send It On Down To Me, Smile Stacy, McKenna, Blues voor Inaina en Samba de Bamba. U luisterde het afgelopen uur naar Groove and Grease, een programma over classic soul jazz op de concertzender, samengesteld door
1: NL.
2: Dit is de concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
3: Dit is een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz Radio in samenwerking met het jazz magazine Jazzism. In deze aflevering draaien wij non-stop tracks die uit zijn gekomen in 2011 en 2012. Een frisse nieuwe kijk op de jazzmuziek. Kortom, Jazz Not Jazz non-stop.

En dat was Les McCann met Chipmunk, A Little Three Quarter for God and Co. Wouldn't You, Give Them Grits en Jubilation. En in het laatste blok van deze aflevering, eerst Colonel Riker's Southern Fried Chicken. Niet de eerste en ook niet de laatste referentie van McCann aan de specifieke culinaire smaak van de Afro-Amerikaanse bevolking. Het staat op de plaat Live at Bohemia Caverns, uitgegeven op Limelight in 1967. En tenslotte Compared to What, McCain's samenwerking op het Montreux Jazz Festival met saxofonist Eddie Harris in 1969, resulteerde in de bijzonder succesvolle plaat Swiss Movement. Het bereikte plaats 1 in de jazz-sectie en plaats 2 in de R&B-sectie van Billboard Magazine. En vooral Compared to What sprong eruit. Het protestnummer van Gene Daniels tegen de Vietnamoorlog was eerst vertolkt door Roberta Flack. En McCain en Harris die maakten er een stevig jazz-funkfeestje van. Je hoort Benny Bailey op trompet, Leroy Vinneker op bas en Donald Dean op drums. Compared to What?

En dat was Les McCann met Colonel Riker's Southern Fried Chicken en Compared to What. En dit was dan weer geheel gevuld een Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

The Art of the Improvisers is een programma voor avontuurlijke luisteraars met actuele grensverleggende muziek uit het recente verleden. Geen gebaande paden, maar vaak improjazz uit Europa of de VS. Iedere zaterdagavond The Art of the Improvisers.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, het jazzprogramma van de Concertzender in samenwerking met tijdschrift Jazzism. Presenteren we deze week wederom een mooie mix van jazz op de scheidslijn met singer-songwriter, electro, hip-hop, dance, ambient. Ruud, wat was dit? Jazz met wat?
1: Dit was jazz met, met een beetje D'Angelo er doorheen en Flying Lotus-achtige beats. Het is vrij populair. Dit is Robert Glasper. Dat kennen we allemaal al. Die heeft natuurlijk dit jaar een plaat uitgebracht, een album uitgebracht. Die heet Black Radio, die natuurlijk heel goed ontvangen is, waar men lang op aan het wachten was. Er is nu een soort EP uitgekomen met een paar remixes erop. En die album heet Black Radio Recovered. En ik dacht als drummer zijnde natuurlijk dat het leuk was om de remix te laten horen van Questlove van het nummer Twice. Het heet de Questlove Twice Baked Remix featuring Solange Knowles en The Roots. Dus dat was deze track.
0: Dat is de dochter van, de zus van Beyoncé heet dat, hè?
1: Ja, dat zat ik ook net op te zoeken. Ja, die achternaam, die dacht de nichtje of...
0: Nee, dat is de dochter. Nee, sorry,
1: de dochter. Nou, de dochter is één.
0: De jonge zus.
1: Ja.
0: We hadden afgesproken dat we dit uur kriskras muziek door elkaar heen gaan doen. Dus ik heb totaal iets anders bij me. En de aanleiding om totaal iets anders te draaien is dat Martin Fonse heeft de Edisonprijs gewonnen. Had je dat al gehoord?
1: Nee, dat is hot nieuws volgens mij.
0: Ja, voor de jazz. Nou, hij heeft een heel mooi album gemaakt. Het heet Testimony. En misschien moet ik daar straks wat meer over vertellen. En dat we eerst even wat gaan draaien van dat album Testimony.

0: Testimony. Ik vertelde bij de aankondiging al dat hij een Edison-prijs heeft gewonnen in de categorie Jazz and World. En je hebt bij de Edison heb je meerdere categorieën. We gaan ze niet allemaal doornemen, maar je hebt de echte Edison, dat is de Jazz Edison. En je hebt de publieksprijs, jou wel bekend. Nou, de publieksprijs, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje een bekend geheim. Dat als je nou heel veel vrienden hebt en je bent heel goed in je social media, dan zorg je dat iedereen op jou stemt. En dan heb je kans dus dat je dan de publieksprijs wint. Dus het is eigenlijk een beetje een fopprijs.
1: Zoals Ruud Jacot bijvoorbeeld.
0: Ruud Jacot, of nou ja, er zijn er veel meer om te noemen. Maar de echte prijs is dus de Jazz and World prijs. Die heeft Marten gewonnen voor dit hele bijzondere project. Dat is een project waarmee hij vorig jaar volgens mij 2 keer heeft getoerd, zelfs door Nederland. En daar wil ik even af zijn. Maar dat project dat heette Testimony. En dat bestond uit Erik Vloeimans op trompet. Met zijn prachtige sound en het Martangi strijkkwartet. En het leuke is dat hij op een vibrandonion speelt. Dat is een een melodica, dankjewel. Het is een soort melodica waar je op speelt. Maar deze heeft hij speciaal laten maken. En er zit een speciaal rietje op. En hij klinkt in ieder geval een beetje als een soort kruising tussen een melodica en een bandonion. Tot zover Martin Fonsen met Testimony.
1: Nou, het is zeker wel verdiend. Het is een hele bijzondere plaat. We hebben hem ook al een paar keer laten horen. Dus wij zijn helemaal voor. Ik zou graag door willen gaan met een muziek wat hier een beetje qua sfeer op aansluit. Een beetje rustige muziek. Ik ben in de laatste tijd nogal een beetje in de ambient-achtige muziek gedoken. En op onze welbekende label Ghostly International, waar we al vele artiesten van gedraaid hebben, zijn er afgelopen maand een paar te gekke releases uitgekomen, waar ik er een aantal in dit radioprogramma wil draaien. Eentje daarvan heet Hedward Pearls. En dat is weer een alias van een Poolse geborende. Die heet Jakub Alexander. Die is al vrij bekend als DJ en maakt eigenlijk al een beetje clubachtige dance tracks. Hij werkt samen met Matthew Deer. Maar hij heeft ook speciaal voor Ghost International een andere kant laten zien van zichzelf. Een ambient kant. En dat is een zeer interessant album. Het album heet, dat moet ik even opzoeken, want dat heb ik niet zo voorradig. Het staat hier. Daar kom ik later op terug. Maar in ieder geval wil ik de track draaien, Warm Ghost.

0: Ja, dit was een track van Matthew Dear. Ook op het Ghostly International label van zijn nieuwe album Beams. En daarvoor was het Hadrid Pearls van het album Loyal van Ghostly International. Dus dat was even een update van wat Ghostly International deze maand uit gaat brengen.
1: Ja, en we hadden al beloofd dat het niks met elkaar te maken zou hebben, want we gaan van links naar rechts. En ik ga weer een hele andere kant op, want ik had in mijn verlanglijstje een plaats staan die ik eigenlijk nog heel weinig heb gedraaid, volgens mij, in Jazz Not Jazz. Maar dat is de plaat van Bart Wiertz. En dat is een beetje in het kader van de Edison, waar Martin Fonse de echte Edison had gewonnen, had Bart de Fopper gewonnen. Maar niet ten onrechte, want hij heeft een onwijs goede plaat gemaakt. Die heet iDreamer. En dat heeft hij gemaakt met de trompetist Nicholas Payton. Bart toert daar heel veel mee in binnen- en buitenland. En ik wil graag twee bijzondere stukken draaien van dat plaat. Van die plaat. En dat heet Grow Path 1. En dan slaan we nummer 2 over. En dan doen we daar gelijk achteraan Grow Path nummer 3.

0: iDreamer hoorde je. Bart Wiertz, zijn plaat daar, die vorig jaar een Edison voor de beste publieksprijs jazz voor won. Bart Wiertz, een te gekke alt-saxofonist. Misschien ken je hem nog van vroeger. Had hij een bandje, dat is helaas gestorven. Dat heette Monsieur Dubois. Dat was een beetje een band die in de groovehoek zat van de New Cool Collective.
1: Dit is hele andere muziek opeens. Als je dat vergelijkt met Monsieur
0: Totaal anders. Hij is natuurlijk een jazz-saxofonist. En ik denk dat hij bij Dubois altijd heeft gespeeld in het groove-segment. En dat hij ook een keer een jazzplaat wilde maken. Hij zit overigens trouwens ook in het Aardvark. Dat is een saxofoonkwartet met onder andere met de Erker. En dat is dan alleen maar weer saxofoon. En dat is dan weer een andere kant van waar zeg maar, meer geïmproviseerde muziek wordt vermengd met gecomponeerde muziek. Of meer richting de klassieke. Maar in ieder geval te gekke saxofonist Bart Wiertz.
1: Zeker. Ja, ik wil nu toch even verder gaan met de ontdekking van het jaar ongeveer. We hebben daar 2 weken geleden voor het eerst wat van gedraaid. Van Lewis Cole en Genevieve Artadi.
0: Genevieve. Sorry, maar ik moet dat gewoon zeggen. Ja, Genevieve Artadi.
1: Genevieve, ja. Is ook een stuk van Miles wat zo heet. Dus ik had het moeten weten. Wat natuurlijk hele frisse en hippe muziek is uit L.A. Wat nog niet zo bekend is, gek genoeg. Afgelopen week heb ik het in die mix uitzending die we gemaakt hebben, heb ik ook nog 2 tracks van het laatste album laten horen. Maar toen ik verder onderzoek deed, kwam ik erachter dat Lewis Cole en Genevieve Artadi ook al solo projecten hadden. En ik wil nu een paar tracks draaien van de solo platen van Lewis Cole. Hij heeft er 2 gemaakt. Van de eerste wil ik draaien het nummer Ghost Story en van de tweede Your Moon.

0: Ja, Lewis Cole met allereerst Ghost Story en daarna de track Your Moon.
1: Wat een space muziek is dit ook.
0: Ja, dit is, je hoort wel duidelijk dat het een soort begin is, een start van zijn... je hoort nog dat het allemaal qua mix en alles nog iets minder klinkt dan die laatste album vooral. Maar de fundering is er zeker al, zeg maar.
1: Ja, ik zat hem ook even op te zoeken op Spotify. En je vindt allemaal gekke filmpjes dat hij zelf zit te drummen. En het ziet er inderdaad uit alsof het een soort Lewis Taylor is die thuis helemaal die producties maakt. Die tegenwoordig inderdaad heel vet klinken.
0: Ja.
1: Gecombineerd met gewoon eigenlijk hele simpele basis microfoontjes bij zijn drumstel en lekker mee ragen.
0: Ja, het grappige is inderdaad dat alles is terug te zien op YouTube. Dat kan ik de luisteraars zeker aanraden. Lewis Cole en Genevieve Artadi intypen. En het grappige is dat je het hele, eigenlijk het opnameproces, hebben ze bij elke track als een soort clip al laten ze dat zien. Dus je ziet als hij de drumpartij speelt, zie je dat dat de oorspronkelijke drumpartij is die hij uiteindelijk in de track gebruikt. Dus het is vooral zeer inspirerend.
1: Leuk. Ik ga even heel iets anders draaien. Ik kwam op mijn pad, en dat was namelijk het pad van Jazzism. Dat is het tijdschrift wat verbonden is met dit programma. Er staat een leuk artikel van een Nederlandse, een Duitse pianist, maar die in Nederland woonachtig is en in Amsterdam het conservatorium heeft gestudeerd. Frans van Schossi, die heeft een plaat gemaakt en dat vond ik een bijzondere plaat om daar ook aandacht aan te geven. Hij speelt daar onder andere met Jeffrey Bruinsma, de violist. En hij heeft ook een heel aparte drummer die ik nog ken van Lavalu. Die heet Jonga Soon. En daar heeft hij een quintet mee gevormd. We gaan twee tracks draaien van zijn nieuwe plaat.

0: Down the River. Zo heette deze track van Frans van Schossi. When the World Comes Home. Een hele bijzondere plaat. Daar gaan we volgende week meer voor draaien. Maar de tijd zit er bijna op. We hebben nog een paar minuten om afscheid te nemen van dit uur Jazz Not Jazz. Wil je meer horen, dan kan je luisteren op jazznotjazzradio.nl of op de concertzender.nl voor uitzending gemist, oude uitzendingen of de carousel waar het themakanaal Jazz Not Jazz ook te beluisteren is. Wat is de laatste snippet die je voor ons hebt, Ruud?
1: Ja, de laatste track die we willen draaien is natuurlijk de track van de laatste Benjamin Herman plaat. Die heet Deal. Ontzettend interessant project. Helemaal in de oude stijl opgenomen. Met oude galmen. Met een heel orkest erbij. Strijkersorkest.
0: Uit Praag.
1: En niet te vergeten Manuel Hugas, die een wereldrol speelt op basgitaar. Met een hele specifieke bassound. Wil ik het nummer draaien. Room 1618.

Dit is de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag een kakelverse Killer B3 special, een aflevering over een klassieke en invloedrijke orgel-jazzplaat. De keuze is gevallen op Larry Young en Unity. We beginnen met Zoltán.

Dat was Larry Young met Zoltan, een compositie van Woody Shaw. Larry Young werd bijgestaan door trompetist Woody Shaw, tenorsaxofonist Joe Henderson en slagwerker Elvin Jones. Even wat biografische gegevens over Larry Young. Hij werd in 1940 geboren in Newark, New Jersey. Aanvankelijk speelde Young soul jazz en was hij, zoals velen, beïnvloed door pionier Jimmy Smith. Hij nam platen op voor Prestige en speelde met saxofonisten Jimmy Forrest en Lou Donaldson en gitarist Thornel Schwartz. Midden jaren 60 heeft Young zich de harmonische vernieuwingen van John Coltrane eigen gemaakt. Platen met gitarist Grant Green en drummer Elvin Jones geven al een voorzetje. Maar het is Unity waarop Young's visie voor het eerst in zijn totaliteit voor het voetlicht komt. Daarna maakt Young voor Blue Note nog een serie progressieve orgeljazzplaten. Vanwege de invloed van Coltrane werd Young ook wel de Coltrane of Organ Jazz genoemd. Unity is Young's meest geliefde plaat. En het is opvallend dat de plaat tot op de dag van vandaag niet alleen Hammond-liefhebbers aanspreekt, maar ook jazzfans die voorheen weinig ophadden met orgeljazz. Unity is duidelijk anders van opzet dan hetgeen er verschenen was sinds de bebop en de blues van Jimmy Smith. De muziek borduurt voort op de modale structuren die door George Russell, Miles Davis en John Coltrane waren geïntroduceerd. Young maakt tevens gebruik van de ongebruikelijke lydische toonladder. Ook de hele toons toonladder, die men in het werk van Thelonious Monk terughoorde, komt aan bod. De sound van Young's Hammond-orgel is opvallend helder, voornamelijk door het spaarzame gebruik van de vibrerende Leslie-speaker. De in het genre gebruikelijke opzwepende climaxen laat Young achterwege. Young beïnvloedde zo generaties organisten als Larry Goldings en Sam Jahel. De schatplichtige Nederlandse organist Arno Krijger zegt over Young: "Het is gewoon heel uitdagende muziek. Hij speelt dan toevallig orgel, maar ik denk dat Young op elk instrument dit soort complexe, moderne muziek had gespeeld." De polyritmiek van Elvin Jones geeft de solisten bovendien veel vrijheid. Die solisten bestaan naast Young uit tenorsaxofonist Joe Henderson en trompetist Woody Shaw. Henderson was inmiddels een gevestigde naam op Blue Note. Shaw was een piepjonge sensatie en verantwoordelijk voor 3 composities. Dit alles en het feit dat Unity op het legendarische Blue Note is verschenen, heeft dus tot gevolg dat de plaat een behoorlijke iconische status heeft bereikt. In dit blok het vervolg van Unity met Monk's Dream van Thelonious Monk, If van Joe Henderson, The Moon Train van Woody Shaw, Softly as in a Morning Sunrise en Beyond All Limits van Woody Shaw.

What?

Welkom bij de Concertzender, welkom bij het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag I Like Ike, een aflevering over tenorsaxofonist Ike Quebec. We beginnen met Mardi Gras.

Dat was Ike Quebec met Mardi Gras. Sir Charles Thompson op orgel, Milt Hinton op bas en J.C. Hurd op drums. We kennen Ike Quebec eigenlijk alleen van zijn platen op Blue Note begin jaren 60. Maar dat zijn ook hele geliefde opnames en die periode is de climax van Quebecs loopbaan. Geboren in Newark, New Jersey in 1918, was hij eind jaren 20 al actief. Hij was danser en pianist, maar maakte al snel van tenorsaxofoon zijn belangrijkste instrument. Hij speelde vanaf de jaren 40 in het swingtijdperk met onder andere Ella Fitzgerald, Benny Carter, Coleman Hawkins en Cab Calloway. Quebec was zoals iedereen natuurlijk beïnvloed door Coleman Hawkins en hij had ook iets weg van Ben Webster. Quebec nam muziek op voor Blue Note en ontwikkelde zich bij dat label ook als arrangeur en talentscout. Zo was hij bijvoorbeeld betrokken bij de ontdekking van Thelonious Monk en Bud Powell. In de jaren 50 verdween Quebec grotendeels uit beeld. Hij kampte met een heroïneverslaving. Bovendien was door de ontwikkeling van moderne jazz de aandacht voor saxofonisten uit de big band verslapt. Eind jaren 50 dook Quebec toch weer op. Alfred Lion, de baas van Blue Note, had een zwak voor hem en wilde het met het uitgeven van een serie singles voor de jukeboxmarkt wel weer met hem proberen. De singles werden goed ontvangen en vervolgens was Quebec weer regelmatig te vinden in de studio van Rudy van Gelder in Englewood Cliffs, New Jersey. Zijn serie platen op Blue Note bestonden uit standards, ballads en blues en gingen erin als koek. Helaas kon Quebec niet lang genieten van zijn comeback. In 1963 verstierf de boomlange saxofonist aan longkanker. In het volgende blokje muziek eerst Heavy Soul van het album Heavy Soul uit 1962. Op orgel Freddie Roach, op bas Milt Hinton en drums Al Harewood. Vervolgens Brother Can You Spare a Dime. Daarna met dezelfde bezetting All Men River van de plaat It Might As Well Be Spring. Beide platen zijn opgenomen aan het eind van 1961. Heavy Soul echter kreeg van Alfred Lion in 1962 wat de release betreft de voorkeur. We gaan verder met de ballad Blue and Sentimental en een compositie van Quebec Like. Beide staan op de plaat Blue and Sentimental. Op gitaar Grant Green, bas Paul Chambers en drums Philly Joe Jones. Quebec speelt piano achter de solo's van Grant Green. Quebec heeft niet lang van zijn topperiode kunnen genieten. Zowel It Might As Well Be Spring als Blue and Sentimental werden net na zijn dood uitgegeven. De schoorsteen moest tenslotte blijven roken bij Blue Note. Enig sentiment zal Alfred Lion niettemin niet vreemd zijn geweest. De moderne jazzfan is hem dan hoe dan ook dankbaar. In het volgende blokje muziek hoor je zowel opname van postuum uitgegeven muziek als muziek waar Ike zelf ook gelukkig nog met genoegen op terug kon kijken. Maar nu eerst Heavy Soul, Brother Can You Spare Me a Dime, All Men River en Sentimental en ook nog Like.

0: Ja, dit is een remix van Sid Rim. Met een remix van The Tribe Called Quest. Helemaal te gek gemaakt. Ik vraag me dan af hoe die los aan de rap komt. Ik denk dat hij dat toch gekregen heeft op een of andere manier.
1: Ja, ik weet het niet. Het is een oude plaat op Beats, Rhymes and Life. Dus misschien zijn die tracks al inmiddels in omloop of zo.
0: Maar wat hier mooi op aansluit in ieder geval is om toch weer even naar de overkant te gaan van de oceaan. En toch naar L.A. te gaan, waar toch die Flying Lotus scene bezig is om bekend te worden. Er is een hele te gekke track die nu aangezet wordt. En die is van Mike Gao en die heet Don't Fake the Funk.

0: Ja, dit waren de nieuwe tracks uit L.A. Onder andere Matthew David, dat was de laatste track die je hoorde. Tape 1, dat is een hele ambient-achtige plaat van Matthew David. De plaat, het album heet Disc 2. Daarvoor draaiden we Monopoly, Manifestations. De track heet Niets Deodorant, ook een hele goede titel. En daarvoor dus Mike Gao met Don't Fake the Funk. Zeg maar de nieuwe tracks op Brainfeeder en een aantal andere labels. Wat ook een aanrader is, als je nou verzamelaars zoekt waar zeg maar alle artiesten op staan, dan kunt u luisteren naar Roadkill. Dat is, die hebben al 3 verzamelalbums uitgebracht. Zoek het op internet. Dat staan 30, 40 tracks op per verzamelalbum. En dat zijn alle nieuwe upcoming LA producers.
1: Je had, vorig jaar had je nog zo'n serie LA Sessions.
0: Ja,
1: dat, geloof
0: die is gestopt volgens mij. Ik kan het in ieder geval niet meer vinden.
1: Was dat ook niet Ghost International?
0: Nee, dat was gewoon dat was het label.
1: Dat was het label en die bracht de verzamelaars uit. Dat was heel gek.
0: Ja. Maar die hadden altijd 3 trackjes. Maar dit is echt gewoon een verzamelaar vol met 20, 25 tracks.
1: Ja.
0: Van,
1: leuk. Ja. Ja, te gek. Ik draaide net die track, die remix eigenlijk, van de Europese kant weer. En ik wilde eigenlijk nog iets draaien, want dat is van Sixtus Price. Ik weet niet of je dat kent. Zeg maar, je hebt die 3 gasten, Sid Rim, de Clonies en Dorian Concept. En die hebben dus nog een mat die erbij gekregen. Sixtus Price. Ik vind dat helemaal te gek. Het is ook een soort underground producer, DJ. Ik weet eigenlijk geen eens wat hij zelf speelt. Maar hij heeft een track gemaakt en het heet Samba Feeling Beans. Korte track. Hij noemt het teaser, maar volgens mij is het gewoon zijn track die uitkomt. Waarschijnlijk op dat Fine Records waar al die jongens op uitbrengen. Deze track, Samba Feeling Being This, Sixtus Price.

0: Sixtus Price hoor je van een geweldige track. Samba Feeling Being This uit Wenen.
1: Ja, we gaan door denk ik in dezelfde stijl. Er zijn nog een aantal tracks uitgekomen. Waaronder Higher van Strange Loop en You Are

0: En dat brengt ons tot het slot van Jazz Not Jazz. We hebben nog een paar minuutjes waarin we je ook willen mededelen dat we volgende week natuurlijk weer zijn op dinsdagavond. Maar dat je ook deze uitzending en andere uitzendingen kan beluisteren op jazznotjazzradio.nl of uitzending gemist bij concertzender.nl. Ook voor meer informatie. We hebben nog één track waar we een stukje van kunnen draaien, maar Ravi Coltrane. Die heeft een hele mooie plaat gemaakt. En het slotstuk van die plaat is een stuk van Paul Motion, Phantasm. Met onder andere Gary Allen en Joe Lovano. Daarmee gaan we eruit. Ruben, bedankt. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag When Sonny Comes Marching Home, een portret van organist Sonny Phillips. We beginnen met Make It Plain.

Dat was Sonny Phillips met Make It Plain. Eddie Pathant op tenorsaxofoon, Melvin Sparks gitaar, bas Jimmy Lewis en drums Ben Dixon. Organist Sonny Phillips is geboren in Mobile, Alabama in 1936. Hij begon als pianist en zou nog regelmatig als pianist te horen zijn, maar hij is toch vooral bekend geworden als organist. Alhoewel bekend. Nou ja, dat is iets te veel gezegd hoor. Een grote naam is Sonny Phillips nooit geworden, maar liefhebbers van orgeljazz en souljazz hebben de weg naar zijn werk altijd wel weten te vinden. Zoals velen werd Phillips geïnspireerd door het orakel van de orgeljazz Jimmy Smith. Vanaf eind jaren 60 speelde Phillips met onder andere Gene Ammons, Lou Donaldson en Eddie Harris. Phillips debuteerde in 1969 op Prestige, dat zich na de glorietijd van de hardbop meer en meer focuste op soul en funk jazz. Dan waren ze bij de funky en bluesy Sonny Phillips aan het goede adres. Hij maakte 3 platen als leider op dat label. We draaien van zijn laatste plaat, Black on Black, een compositie van Phillips, Check It Out. Op tenorsax Rusty Bryant, gitaar Melvin Sparks, bas Jimmy Lewis en drums Bernard Purdy. Ook het langzame bluesnummer, The Other Blues, is van Phillips. Het staat op de debuutplaat van Phillips, Sure Enough, en u hoort op tenorsax Houston Person, Boogaloo Joe Jones op gitaar, bas Bob Bushnell en drums Bernard Purdy. Phillips was een graag geziene gast bij collega's op het Prestige label. U hoort eerst Rusty Bryant met Streaker Lean. Grant Green op gitaar, Bob Bushnell, bas, Herbie Lovell op drums. Daarna gitarist Boogaloo Joe Jones met Sunshine Alley. Grover Washington Jr. op tenorsax, Jimmy Lewis op bas en Bernard Purdy op drums. Als laatste in dit blokje gitarist Billy Butler met The Butler Did It. En op tenorsax Jerome Richardson, bas Chuck Rainey en Jimmy Johnson drums. Hier is Phillips op elektrische piano.